0: Ze brengt de Tisch de Fort terug.
1: Je wil naartoe, ja?
2: Binnen burgemeester kan muziek in de trouw houden.
0: Oh jee, begint de boze weer te spoken.